24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

besef nu wat er was tussen een vader en zijn zoon. Plotseling een band verbroken, de waarheid komt nooit meer aan het licht.

komen met mij? Hebben ze geen tipschoenen? Hé, hoe moet dat nou? Wel sandalen met harde zool. Nee, het moet echt tipschoenen zijn. Nou ja, kijk maar.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Denken wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ik denk aan alle liefde die jij me hebt gegeven. En wat

zorg ik dat ik ze niet mis. Als je voor me staat, vlucht ik steeds weer in je armen.

0: dat echt heel, heel mooi gezongen. Dankjewel.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

maar allemaal mee toe maar. Dat vrouwtje heb je de koffieglas en gauw een bakje in. Dat kan ze goed hoor. Hij lachte tevreden. Ik kon hem wel vernielen en ik sprong haast uit mijn vel. Maar ik hield

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Je had er 20 jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als bordersdochter in een stijfsok is geboren, werd ze beroemd, haar

Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voor. Ze trekt van de reis, dat is haar enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar penant

0: haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee.
1: Oh, ik word niet goed.

0: Trek je niet zo aan, Johnny, trek je niet zo aan.
1: Ik vind ze mooi.
0: Het is toch maar een grammofoonplaatje.
1: Der wilde het publiek voor betalen. Ze dacht

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Do you swear to love me forever?

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten, maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldosin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Rosso Radio. 5

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit?

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover. Uur na uur.

0: very much.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u ook vandaag weer heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het zoals steeds op donderdagmiddag tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Web Hendriksen, die daarbij technisch wordt ondersteund door André Schroten. Wij hebben vandaag een bijzondere rode draad. Het zijn namelijk nummers met dezelfde titel die geen dubbelnummers zijn. Onze playlist is weer heel gevarieerd en ik hoop dat u met net zoveel plezier luistert als ik de lijst heb samengesteld.

0: American man.
1: Het spits werd vandaag afgebeten door Sammy Davis Jr. met het vrolijke nummer The Candyman. Davis, die in 1990 op 64-jarige leeftijd overleed, was bijzonder veelzijdig. Hij was niet alleen zanger en danser en acteur, maar ook komiek en filmproducer. Al heel jong kwam hij door zijn vader, die vaudevillartiest was, in aanraking met de showbiz. Hij groeide, ondanks de toen nog extreme rassensegregatie, uit tot een ster van internationale allure. De in 1977 geboren Ierse zanger Ronan Keating kreeg in eerste instantie bekendheid als lid van de band Boyzone. In 1999 besloot hij na 5 jaar bij de groep solo te gaan en dat deed hij met heel veel succes. Hij was ook de bedenker en co-manager van Westlife. In 1997 presenteerde hij het Eurovisie Songfestival en hij is verder bekend van zijn juryoptredens in diverse muziekprogramma's. Er kwamen inmiddels talloze albums van en singles van hem uit. Persoonlijk vind ik zijn album Songs for My Mother uit 2009 heel erg mooi. Bij ons hoort u hem nu met het nummer If Tomorrow Never Comes.

U hoorde de Osmond Brothers met hun Never Ending Song of Love, waarmee ze in 1982 veel succes hadden. De carrière van de vijf broers begon al in de jaren 60, toen ze in Disneyland speelden en regelmatig optraden in de Andy Williams Show. Begin jaren 70 stopten ze hun optredens in genoemde show en begonnen ze zelf te schrijven en te componeren. Dit leverde hen een platencontract op bij MGM Records. Het was het begin van een lange, succesvolle carrière die meer dan 50 jaar zou duren. Zij zijn dan ook de trotse bezitters van maar liefst 56 gouden platen. Het nu volgende nummer is van de in 1986 opgerichte Amerikaanse pop-rockband Extreme. In 1988 tekenden zij een platencontract en een jaar later kwam hun eerste album uit. Hun songteksten liepen uiteen van gevoelige liefdesliedjes tot maatschappijkritische teksten. De groep bleef actief tot 1996. U hoort hen nu met het nummer More Than Words, waarmee zij in 1991 een grote hit hadden.

Dit was Bobby Vinton met het nummer Blue Velvet, waarmee hij in 1963 een hit had. Heel nieuw was het nummer destijds niet, want Tony Bennett had er al in 1951 hoge ogen mee gegooid. Rob de Nijs maakte er in 1963 een Nederlandse versie van en die kreeg de titel Hoe heet je? De eerste twee nummers met dezelfde titel die geen dubbelnummer zijn is Venus. U hoort eerst de Amerikaanse zanger, acteur en tieneridool Frankie Avalon met zijn nummer Venus dat hij in 1959 op de plaat zette. Het tweede nummer Venus was de vierde hitsingle van de Nederlandse rockband Shocking Blue die er in 1969 een hit mee had waarmee ze, heel bijzonder, ook in de Amerikaanse Billboard Hot 100 terechtkwamen.

Tot zover Shocking Blue. Als volgende staat de Nederlandse zangeres Doe op mijn lijst. Zij werd in 1981 in Valkenswaard geboren als Dominique Rijpma van Hulst. In haar jeugd speelde ze tennis. Toen ze zich op haar 15e voorbereidde op het Wimbledon-toernooi, raakte ze ernstig geblesseerd en zat tennissen er voor haar niet meer in. Daarom besloot ze zich toe te leggen op de muziek. Na haar eerste optreden in café Old Dutch in haar woonplaats kreeg ze meteen een platencontract aangeboden en koos ze voor de artiestennaam Doe. Ze is tot op de dag van vandaag actief in de muziek. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Heaven.

The Seekers zongen het nummer Georgie Girl, waarmee ze in 1967 een hit scoorden. De band, bestaande uit drie heren en één dame, werd in 1963 opgericht in Melbourne en werd geïnspireerd door folkmuziek. Het was de eerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Als volgende staat Robbie Williams op mijn lijst. Deze in 1974 geboren Britse popzanger maakte van 1990 tot 1995 deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvol solozanger. In 2010 werd hij weer kortstondig lid van genoemde band. Met 55 miljoen verkochte platen is hij de best verkopende soloartiest in het Verenigd Koninkrijk en de best verkopende niet-Latino-artiest in Latijns-Amerika. Hij won zeker 22 awards en werd in 2004 opgenomen in de Britse Hall of Fame. Heel leuk vind ik persoonlijk zijn medewerking aan de reclame voor Felix Kattenvoer. Hij deed dit, zo zei hij zelf, omdat hij dol is op katten. U hoort hem nu met een hit uit 1999 en dat is het nummer She's the One.

Dit was de Belgische zangeres Dana Winner met het prachtige nummer Vincent. Dat gaat over het leven van Vincent van Gogh. En dat in 1970 werd geschreven en op de plaat gezet door Don McLean. Het werd door diverse artiesten, onder wie ook Julio Iglesias, gecoverd. Onlangs wist ik de hand te leggen op een box met 3 cd's van Dana Winner. Op deze cd's staat veel Nederlandstalig werk, maar ook liedjes in het Frans, Duits en Engels. Dan hebben we nu weer 2 songs met dezelfde titel die geen dubbelnummer zijn. U hoort eerst Janice Ian met Jessie. Het nummer dat door Connie van den Bos prachtig in het Nederlands werd gezongen als liefste. De tweede song met de titel Jessie is van Joshua Caddison. Het is afkomstig van zijn eerste album Painted Desert Serenade dat uitkwam in 1993.

De Britse band The Alan Parsons Project werd in 1975 opgericht en was actief tot 1990. Ondanks de regelmatig wisselende bezetting kwamen er van deze band toch 15 albums uit. Zij scoorden meerdere hits die destijds ook te vinden waren in de Nederlandse top 40. Ik koos van hen het nummer met de veelzeggende titel When I'm Old and Wise uit 1982.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van een nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover.

U hoorde George Michael met Jesus to a Child. De miljoenenopbrengst van deze single schonk hij destijds aan Childlife, de organisatie die medische hulp biedt aan kinderen die dat anders moeten ontberen. De popzanger Michael, liedjeschrijver en muziekproducent, werd in 1970 in Londen geboren. Zijn vader was een Griek, zijn moeder een Britse. Hij wist uit te groeien tot een van de bekendste Britse artiesten. Na lang de indruk te hebben gewekt een womanizer te zijn, kwam hij uit voor zijn homoseksualiteit. In 2013 raakte hij bij een auto-ongeluk ernstig gewond aan zijn hoofd, maar hij herstelde. In 2016 werd hij door zijn partner dood in bed aangetroffen. Onderzoek wees uit dat hij een natuurlijke dood was gestorven. George werd slechts 53 jaar. Zeg je Louis Armstrong, dan denk je bijna onmiddellijk aan het lied What a Wonderful World. Toch heeft hij veel meer fraai werk op de plaat gezet. Dat deed hij zowel solo als samen met Ella Fitzgerald, met wie hij bijvoorbeeld het nummer Summertime uit Porky & Bess op de plaat zette. Daarnaast was hij bekend om zijn virtuoze trompetspel. Zijn carrière begon in de jaren 20 van de vorige eeuw. En Louis overleed in 1971 op 70-jarige leeftijd. Hij scoorde hits die tot op de dag van vandaag populair zijn. U hoort hem nu toch met een nummer: What a Wonderful World.

voor haar jongere zus en twee jongere broers. Pas toen deze op eigen benen konden staan, besloot Shania haar droom te volgen en zangeres te worden. In 1993 kwam haar eerste album uit dat snel door anderen zou worden gevolgd, omdat haar bijzondere stem zeer in de smaak viel bij het publiek. Dan vervolgen we ons programma met twee nummers die beide Anne heten. U hoort eerst Herman van Veen met zijn lied Anne, dat hij in 1986 schreef naar aanleiding van de geboorte van zijn gelijknamige dochter. Het volgende nummer is van de Belgische popgroep Clouseau. Ik vond het op hun album Hoezo, dat in 1989 van hen uitkwam.

En tot zover Clouseau uit België met hun versie van een nummer met de titel Anne. Het volgende nummer is van de Britse groep Steve Rowland and the Family Dog. De groep werd in 1966 opgericht en was slechts 6 jaar actief. Hun debuutalbum kwam uit in 1969 en wij draaien van hen een grote hit uit 1970. Heel bijzonder is dat de studiomuzikanten bij de opname van dit eerste album Led Zeppelin en Elton John waren. Luistert u nu met ons naar het nummer Sympathy. Nou.

U luistert naar T42, het gevarieerde muziekprogramma dat voor u wordt samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en waarbij vandaag de techniek in handen is van André Schroten.

Dit was de Nederlandse zangeres en songwriter Stevie N met The Poetry Man. Zij werd in 1986 in Rochel geboren als Stephanie Struik en zij begon al op jonge leeftijd met muziek. Eerst speelde ze alleen piano, maar later ook op gitaar. Na de middelbare school ging ze naar de Rockacademie in Tilburg, waar ze in het tweede jaar stopte. In 2004 verzorgde ze het voorprogramma tijdens 4 Nederlandse concerten van Paul Kerrek. In 2005 debuteerde ze met het album Away From Here, dat haar een zilveren harp opleverde. Hierna volgden nog 3 succesvolle Engelstalige albums, maar sinds 2016 schrijft en zingt ze in het Nederlands. De beide volgende nummers heten Watermark. De eerste versie, die zo heet, is afkomstig van het gelijknamige soloalbum dat Art Garfunkel in 1977 uitbracht. Ook de Ierse zangeres Enya zong een nummer met de titel Watermark. Dit is afkomstig van haar tweede studioalbum uit 1988.

Als volgende staat de vierkoppige Schotse band Wet Wet Wet op mijn lijst, die vooral veel succes had in de tweede helft van de jaren 80 tot eind jaren 90. Het artiestenviertal richtte al in 1982 op school een bandje op onder de naam Vortex Motion. En zij veranderden in 1984 hun naam in Wet Wet Wet naar een deel van een tekstsong van de band Scritti Politti. De band Wet Wet Wet was actief van 1982 tot 1997 en vervolgens van 2004 tot op de dag van vandaag. U hoort hen nu met hun grote hit Love Is All Around.

Met dit nummer maakten we een sprong terug in de tijd. U hoorde het Amerikaanse duo Dale en Grace met het nummer I'm Leaving It All Up To You, waarmee ze in 1963 een grote hit hadden. Het duo was echt een eendagsvlieg, want ze werkten slechts 1 jaar samen. Dale stopte helemaal. Grace trad tot 2007 nog met verschillende muziekgroepen op. Dan kunt u nu gaan luisteren naar een van de bekendste nummers van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Carlyle. Hij zingt en schrijft voornamelijk christelijke muziek. Hij heeft in zijn carrière met meerdere bands opgetreden, maar deed en doet het ook solo heel goed. Bij ons hoort u hem nu met het nummer Butterfly Kisses uit 1997.

Dit was Percy Sledge met het nummer Warm and Tender Love, waarmee hij in 1986 hoge ogen gooide. Deze in 1940 in Alabama geboren zanger stond in de jaren 60 meerdere malen in de Nederlandse top 40 met nummers als When a Man Loves a Woman en Love Me Tender. Hij overleed in 2015 op 74-jarige leeftijd in zijn huis in Baton Rouge. Dan hebben we nog een laatste groep van twee nummers met dezelfde titel die geen dubbelnummer zijn en dat is Nathalie. We gaan proberen u ze beide te laten horen. U hoort eerst Gilbert Bécaud met zijn wereldberoemd geworden nummer, waarmee hij in 1964 ook een maand in de Nederlandse top 40 stond. Het andere nummer met de titel Nathalie is van Julio Iglesias, die het in 1982 op de plaats zette.

twee uur dan weer voorbij. Leuke dingen gaan altijd snel. Dit was Tea for Two. Met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En André Schroten zorgde vandaag voor de techniek, waarvoor hartelijk dank. Dit programma is komende zondagmiddag in de herhaling te beluisteren bij Rozo Radio van 2 tot 4. En maandagavond kunt u het ook nog horen bij de ORTS en dat is van 7 tot 9. Live zijn we er uiteraard weer volgende week donderdag. Heel graag, tot dan!

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover.
2: Uur naar

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover.

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover. Uur na

Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

1, 2, 3, 4.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dames en heren, wat zegt u wel? Heeft u het al vernomen? Jaapie heeft onlangs een vrouw getrouwd, maar het is een slecht voorkomen. Jaapie, wie kent Rolf Jaapie niet? Een vent van de bovenste plank. Nou is hij getrouwd en nu heeft hij verdriet, want de tweede dag liep hij al mank. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère. In de misère. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère. Het is zijn eigen fout allemaal. Oh.

gauw. Jaap is een vrouw, heeft niet eens een neusje, die fletsen vergaten. Voor een liefhebber is het een daalder waard, dat mensen horen praten. Haar haren die heeft ze maar zwart gelakt, want vroeger toen waren ze blond. Ze drinkt oude klare fruitzware tabak, dat is vreselijk ongezond. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh.

eigen fout. Bravo, bravo, een beetje flinker mee zingen hoor. Ze heeft een bochel, een scheve hals en een paar kromme benen. De oren die lijken wel asbakjes en moet een dom vertenen. Verschonen, daar heeft een broertje aan dood, zoiets vindt ze veel te dom. Maar Jaap die vertelt me zo om de 8 dagen, dat keert ze er zootje om. Oh, Jaap die is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh, Jaap die is getrouwd, hij zit in de misère, het is zijn eigen, allemaal flink! Oh.

Paul. Bravo, bravo. De dames moeten ook meezingen. Jaapie had vroeger zijn vis, zijn biefstuk en zijn carbonaatjes. Zijn vrouw die eet in de fijnste school en Jaapie krijgt de graatjes. Eens in de week wordt er soep gekookt, die is er zo zout als Brent. Zijn vrouw eet de soep en het soepvlees op en de beentjes die zijn voor hem. Hey!

eigen, allee, allemaal. Oh, Jaapie is getrouwd, zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Rozo Radio, welkom bij de ORTS, bij ons programma The Boulevard of Broken Dreams. En Boulevard of Broken Dreams is het programma met het laatste uurtje van het weekend, van de klok van 11 tot 12. Brengen wij u heerlijke, rustige late night muziek onder het motto: hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Ik ben blij dat u weer luistert. Ik hoop dat u een fijn uurtje tegemoet gaat. Boulevard of Broken Dreams.

Vanavond met onder andere Paul Simon. Still crazy after all those years. Maar ik begin het programma met een nummer van George Michael. Different Corner. Ik zou zeggen, enjoy. En tot later.

When We Danced. Daarvoor hadden we Michael Jackson, One Day in Your Life. Paul Simon, Still Crazy After All Those Years. En George Michael, Different Corner. Zo dadelijk een paar crooners met heerlijke muziek. Hun grootste single hits, denk ik. Frank en Nancy. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Louis Armstrong. Dean Martin, Everybody Loves Somebody Sometimes. En Tony Bennett. Daar beginnen we zo dadelijk mee met The Good Life. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Tot de klok van 12 met het laatste uurtje van dit weekend. Tony Bennett.

Something Stupid van Frank Sinatra en zijn dochter Nancy. Daarvoor Frank Sinatra, Strangers in the Night en Louis Armstrong, Wonderful World, Dean Martin en Tony Bennett. Het waren eigenlijk de top 40 hits van deze heren en dames. Je luistert naar Boulevard of Broken Dreams met, ik denk, nog een half uurtje te gaan, bijna. Tot de klok van 12 is dit het laatste uur van het weekend. U luistert naar Rozo Radio en de ORTS. We gaan verder met een van mijn favoriete bands. Eén van de Seekers uit Australië. Of kwamen ze uit Nieuw-Zeeland? Australië, denk ik. Morning Town Ride. En de carnaval is over.

Days We Left Behind, een nummer van Paul McCartney. Uitgevoerd door Ethan Kantor, samen met een beetje Paul McCartney erin gemixt. Ja, een mooi nummer. Een mooi nummer blijft een mooi nummer. We gaan er nog een paar draaien. Wordt er eentje van Van Morrison. Hij was vroeger zanger van Dem. Met solo. These Are The Days. Dan krijgen we nog een nummer van Ed Sheeran en Rihanna. Hold Me Close. U luistert naar het Boulevard of Broken Dreams tot de klok van 12.

0: Ja, ik dacht dat die eerder afgelopen was.
1: Maar dat was dus Rihanna en Ed Sheeran. En dit is Ringo Starr. Whispering Grass.

Dat was Peggy Lee als laatste nummer, Around the Midnight. Ja, time to say goodnight. Bijna 12 uur. We gaan eruit natuurlijk met Duke Ellington in a sentimental mood. Wilt u het programma nog een keertje opnieuw beluisteren? Kunt u dat doen bij de ORTS bij uitzending Radio Gemist. Of Radio Uitzending Gemist. Bij de ORTS dus. Volgende week zondag ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Rond de klok van 11. En dan weer met het laatste uurtje van het weekend. Dus tot de klok van 12. Ik wens u een fijne nacht. En morgen weer gezond op. Welterusten. Tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip De Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover.
1: Uur na uur

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de